0: De continent van Atlantis vereenst in eiland. De voor de grote vloot op dit vlag leed. We nemen huid Atlantic Ocean.
1: De eiland wordt zo groot dat de zeelui geen probleem hebben van deren westelijke woordenkant bed naar Amerika te segelen.
0: En de zegels, die waren bond aan streken.
2: Ganz in de nek, bloot wenige meilen wiet in Oosten, daar waar Afrika ernover.

ik ben een rentier. Ik heb je tiet naar het vreugde, zo gegen tijn. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal en een pip tobak. Allee.